Dat was Sunny Stitt met Nightcrawler, 4-2-6-3-9, funk in driekwartsmaat en Someday My Prince Will Come. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij alweer de 63e aflevering van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren we deze week een mixtape vol interessante jazz op de grens met hip-hop, elektronica, funk, een singer-songwriter. En een goed voorbeeld daarvan waar we mee openen is de Nederlandse band Aardvark Saxofoon Quartet. Vier saxofonisten die op dit album een heel spannend avontuur gaan met zangeres Claren McFadden. Een klassieke zangeres die het jazzavontuur niet schuwt. We hebben een hele mooie plaat gemaakt die heet Sly Meets Callas. En daar gaan we drie stukken wel van draaien. Wat gaan we nog meer draaien in dit uur? Dat is Neil Cowley Trio. Heeft een prachtige plaat gemaakt. En evenals singer-songwriter Lionne La Havas. Dat is een Britse zangeres die tussen soul en singer-songwriter een hele diepe plaat heeft gemaakt. Misschien wel de leukste plaat die afgelopen periode is uitgekomen is die van Dr. John, die al zo lang bezig is en nog steeds vernieuwend materiaal maakt. Geproduceerd door de Black Keys. Zijn plaat gemaakt heet Locked Down. Die gaan we draaien. De sensatie van het North Sea wellicht 2012 wordt Bernhoft. Niemand kent hem. Hij speelde onlangs in een uitverkocht Bird in Rotterdam. Een solo concert wat hij dan doet met loop stations en elektronica. Een Noorse zanger die klinkt als Marvin Gaye. En we sluiten af met een hele mooie plaat van Field Music, Plump, ook in het singer-songwriter. En als we nog tijd hebben, komt daar misschien nog een klein staartje bij van Georgia Ann Muldrow. Hij heeft een plaat gemaakt, geproduceerd door Madlib. Georgia Ann Muldrow hebben we vaak gedraaid, maar deze plaat nog niet, want die is nieuw en die heet Seeds. Maar we beginnen met Aardvark Saxofoon Quartet.

0: Dat was Sunny Stitt met Walk On By, St. Thomas, Barbecue Man en Turn It On. Dit was Groove and Grease, het programma.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

The Past is History. Je hoorde Jungle by Night van een nieuwe album Hidden. En wat een fantastisch album is dat. En tevens ook de opener van een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. We openen dus met Jungle by Night. En wie dat nog niet kent, dat is een sensatie. Afgelopen jaar enorm veel gespeeld van Lowlands tot en met North Sea Jazz. Je kan ze bijna niet ontlopen als je in het festivalseizoen een beetje bijgehouden. Het is een Amsterdamse afrobeatband van jonge gasten van 17 tot 24 jaar. Hebben een nieuwe plaat gemaakt die niet alleen afrobeat is, maar eigenlijk de afrobeat ook weer uitgediept hebben en vermengd hebben met funkstijlen Oost-Afrika, West-Afrika en daar allemaal te gekke tracks meegemaakt en zelfs, zoals je op de achtergrond hoort, Indonesische geluiden aan toegevoegd. Je hoorde dus The Past is History. We gaan twee tracks draaien in het komende uur dat nog meer wereldmuziek bevat. En de titels van die tracks zijn Dawn en Ethiopino.

Je hoorde de single van Jungle My Night, Ethiopino, van het fantastische album Hidden. Ga dat checken. Je hoorde twee andere tracks daarvoor nog. Die heette Dawn en openingstrack van dit programma. Dat was The Past Is History. We blijven even in Afrika, want er is een heel leuk album uitgekomen van Francis BB. Dat is een verzamelalbum en dat heet African Electronic Music 1975-1982. Dat klinkt heel obscuur en dat is het ook. En dat klinkt zoals je op de achtergrond gaat horen. De track die we nu gaan draaien van het album, dat heet New Track.

Sepasa hoorde je, een Nederlands-Marokkaanse band Kasbah. Fantastische band, hebben een nieuwe album gemaakt. En dat heet Sotva. En misschien ken je dat, ze hebben in Marokko een grote nummer 1 hit gehad. En hadden ook een aantal tracks die soundtrack waren voor de film De Pizza Mafia. Hele energieke band die het heel goed doet in Noord-Afrika dus. En vermengt dat met West-Europese muziek. En zo klinkt dat Sotva. We gaan nog een track draaien van het album. En dat heet 20 ans.

Wat een prachtige stem heeft deze zangeres toch, Boeika. Je hebt misschien gehoord dat het jazzfestival in Den Haag de stekker eruit heeft moeten trekken nog überhaupt voordat het kon beginnen. Naar verluid omdat er te weinig kaarten al in de voorverkoop waren verkocht. En wat is het jammer dat de jazzfestivals in Den Haag na het vertrek van Noorse Jazzfestival eigenlijk niet meer willen lukken. Wat wel al heel hard bezig is, dat is natuurlijk het Noorse Jazzfestival. Zowel in de promotie als in de voorverkoop zijn ze al heel druk bezig. En de dame die je zojuist hoorde zingen, Boeika, die komt daar ook. Ik heb mensen gesproken die haar live hebben gezien en die optredens schijnen fantastisch te zijn. Dus ik kijk daar naar uit. Ze heeft een nieuw album gemaakt en dat heet NPL. Je hoorde net een stuk, het heette Bolber. En we gaan nog twee stukken draaien van het album en dat heet Nostalgias en Oro Santo.

0: waren Bill Jennings en Willis Jackson met 633 Knock, Back and Force en Starback. Dit was bij de Concertzender ons programma Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.
1: Concertzender.nl.
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Oogie Boogie, I May Be Wrong en Send For You Yesterday. Beide met als vocalist de onvergelijkbare Jerry Rushing. Daartussen de Brothers Johnson met het instrumentale nummer Street Wave. De Brothers Johnson werd ontdekt door Quincy Jones en hij produceerde ook hun eerste vier albums.

Hopelijk heeft u weer genoten en zien we u graag terug in een volgende uitzending. Zoals u van ons gewend bent, nemen wij afscheid met onze bekende eindtune The Love Connection. Graag tot de volgende keer bij Jazz Not Jazz.

Dit is De Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een uitzending over saxofonist George Braith. We beginnen met Hot Sauce.

Je hoorde George Braith met Hot Sauce van de plaat Laughing Soul uit 1966. Op gitaar Grant Green, Hammond-orgel John Patton, drums Ben Dixon. George Braith, nu 83 jaar, werd in 1939 in New York geboren als George Timothy Braithwaite. Hij is van West-Indische komaf. Net als Roland Kirk speelde Braith twee verschillende saxofoons tegelijk, zoals in Hot Sauce al te horen was. Ten behoeve van die bizarre techniek ontwierp hij zelfs zijn eigen instrumenten. De Braithophone, een combinatie van een rechte altsax en een sopraansax, is zijn bekendste uitvinding. De discografie van Braith is bescheiden. Hij debuteerde in Blue John van organist John Patton in 1963 op Blue Note. Daarna nam hij voor Blue Note 3 platen op als leider. Vervolgens deed Braith in 1966 en 1967 2 sessies voor Prestige. De volgende decennia was Braith maar sporadisch in de studio te vinden. Niet erg indrukwekkend, maar met bijdrage op legendarische labels als Blue Note en Prestige kun je natuurlijk wel thuiskomen. We beginnen dit blok met Mary Had a Little Lamb en Marianne, beide van de plaat Two Souls in One op Blue Note uit 1963. Het traditionele Marianne verraadt het Caribische roots van de multisaxofonist. Op gitaar Grant Green, orgel, Billy Gardner, drums Donald Bailey. Daarna klinkt Bip Bop Bing Bash en het traditionele Billy Told van de plaat Soulstream uit 1963. Op gitaar Grant Green, orgel, Billy Gardner en drums Hugh Lawson. En net als eerder genoemde Roland Kirk speelt Braith ronkende ensembles in zijn uppie. Een groot solist is Braith zeker niet. Wat dat aspect betreft kan hij niet tippen aan Kirk.

Dat was George Braith met Mary Had a Little Lamb, Marianne en Bip Bop Bing Bash en Billy Told. Nu eerst Nut City en de ballad Ethelyn's Love van Extension uit 1964. Daarna Braith's tropische Cantaloupe Woman van Laughing Soul met gelaagde percussie en interessant spel en sound van organist John Patton. Op gitaar weer Grant Green en drummer Ben Dixon. Alle collega's op de platen van Braith waren inmiddels veel gevraagde en ervaren soul jazz artiesten. Afgezien van Braith's compositorische kwaliteiten is om die reden de kwaliteit van Braith's werk in de jaren 60 dan ook van hoog niveau. Laughing Soul is de meest uitbundige en dansbare plaat van Braith en tegenhanger van haar opvolger op Prestige, getiteld Musard. De meningen over Braith's progressieve jazzalbum zijn verdeeld. We eindigen de uitzending met Reuben. In 2006 en 2007 nam Braith tijdens de enige andere actieve periode van zijn loopbaan 5 platen op voor Excellence. Reuben staat op Bip Bop Bam. Braith maakt hier gebruik van zijn beruchte Braithophone.

Dit was George Braith met Nut City, Ethelyn's Love, Cantaloupe Woman en Reuben. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul en jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het jazzprogramma van de Concertzender in samenwerking met Jazz Is In Bord gemaakt. En wat je op de hoogte houdt van jazz op de scheidslijn met hip-hop, ambient, singer-songwriter, electro.
1: Nou was er vorige maand heel tragisch nieuws te lezen op internetland, zeg maar. Ik zag het ook plotsklaps staan op Facebook dat Alston Peralta opeens overleden was. En dat is een hele jonge opkomend talent op piano. Hij was 22 jaar. De reden waarom die overleden is nog steeds niet naar buiten gekomen. We hebben hem al een aantal keren gedraaid, want hij heeft heel veel gastoptredens gedaan. Onder andere bij Teeps en bij Flying Lotus. Hij komt ook uit Los Angeles. Het bijzondere aan deze pianist was dat hij zowel te gek jazz piano gewoon akoestische plaat opnam en dat hij helemaal in die elektronische scene ook zat. Dus het was echt een jongen die garant stond voor de nieuwe generatie, die gewoon die crossover maakte, dat het eigenlijk allemaal niet zoveel uitmaakt. En om een soort eerbetoon aan deze fantastische muzikant te geven, wil ik toch een aantal tracks van hem, of wij willen dat graag doen, draaien bij Jazz Not Jazz Radio. En de eerste track heet Capricornus. En dat is een beetje een gekke titel van zijn plaat Endless Planets. En het is de akoestische versie van zijn band, de Jazz Quartet. En deze track is van Alston Peralta.

0: Ja, dit waren twee tracks van Austin Peralta. Een hele bijzondere muzikant uit de LA scene. Hij is ook te horen op de laatste Flying Lotus CD, Until the Quiet Comes. Maar waar hij ook heel bekend door is geworden, ik wil nog één track opdragen aan hem, is de plaat van Thundercat, die natuurlijk ook insloeg als een bom bij ons en bij velen. De basgitarist uit
1: The Golden Age of Apocalypse.
0: The Golden Age of Apocalypse. En daar op de track Is It Love, is hij ook te horen met zijn sublieme keyboardspel, Austin Peralta.

0: Ja, dit was onze grote vriend uit L.A., Thundercat. Basgitarist, dat is ook wel te horen, want hij heeft een waanzinnige bassolo op deze track. Samenwerking met Austin Peralta, waar het vanavond even om draait, omdat deze pianist, 22 jaar oud, helaas is overleden op 21 november. Heel tragisch. Vandaar even dit blokje opgedragen aan hem.
1: Mooi blokje, en terecht.
0: Ja, we gaan door met onze gast die wederom hier is, Hamertje Tik.
2: Ja, hallo.
0: En die heeft ook nog weer wat frisse, leuke tracks meegenomen.
1: Wat heb je bij je, Joris?
2: Ik heb er nu eentje van Hiatus Coyote. Ik dacht dat het een Japanse groep was. Maar deze groep blijkt uit Melbourne te komen. En die komen uit 2011. En ze hebben een album uitgebracht net. En die heet Talk Tomahawk. Dus vandaar dat ik dus dacht dat het Japans was. Maar het komt uit Melbourne. Het is een future soul group based. En dit nummer wat ik wil draaien, het heet Leapfrog. Het is een heel kort, inspirerend nummer.

0: Je hoorde Aitus Coyote. Moeilijke naam, Joris.
1: Ja,
0: het album heet Talk Tomahawk. En jij draaide net een track. Hoe heet jouw track ook weer?
1: Leapfrog.
0: Leapfrog. En het ongelofelijke toeval. Wij bereiden deze show dan voor en nemen allemaal tracks mee. En de track die ik wilde gaan draaien, voordat ik wist wat jij wilde gaan draaien, was dus ook een van deze groepen. Ze komen inderdaad uit Melbourne. Het is een kwartet. De zangeres heet Naipalm en dat is eigenlijk alles wat ik kon vinden. En dat had ik gevonden op mijn favoriete blog, namelijk van Anthony Valdes, waar ik het net ook al over had. Dus die is een provider van goede muziek. Maar te gek dit, heel apart album.
2: Ja, het is natuurlijk ook een bandje. Het is niet één producer, nee, dat zei je ook net.
1: Zeer interessant, ja, zeker. Het is een groep, alles wordt live gespeeld. En dat hoor je ook, maar dat vind ik erg tof.
2: Hele goede sfeer. En het frappante vind ik is dat dus, wat vorige week hadden we dat ook al, dat Nieuw-Zeeland en Australië, dat daar echt heel veel nieuwe, frisse, goede muziek vandaan komt. Dus ja. Toch vind ik bijzonder.
0: Ja.
2: Ligt toch ver weg, zeg maar.
0: Zeker.
2: Relatief.
0: Ja, en af en toe komen ze hier. Electric Wire Hustle hebben we vaak gedraaid. Komt af en toe hier, maar...
1: Ja, maar ook iets als Go Tie, met de wereldhit. Somebody Used to Know.
2: Ja, en Lady Six had ik een keer gedraaid. Dat bleek daar ook vandaan te komen. Dus dat is veel nieuwe, frisse muziek uit die regionen. Oceanië heet dat, geloof ik, daar.
0: Wie heeft er wat leuks?
2: Ja, ik heb wat ik wel heel grappig vond. Ik was een beetje afgehaakt bij de hip-hop en rapmuziek. Dat ik dat nog heel leuk vond, zeg maar, met Q-Tip en Tribe Called Quest in die tijd.
0: Dat is wel heel lang geleden.
2: Is lang geleden. Maar Q-Tip heeft de laatste tijd ook weer te gekke nieuwe platen uitgebracht. En dat vind ik toch heel bijzonder. Maar ik vond onlangs in mijn zoektocht naar nieuwe frisse muziek de groep Herma Puma. Dat zijn twee rappers. Eén komt uit Engeland en één uit Philadelphia in Amerika. En die hebben Amerika. En die hebben een remix EP uitgebracht van een album wat eerder is uitgebracht. En dat album is een beetje niet echt heel verfrissend, vind ik. Maar die remix daarentegen wel. En ik vond een hele te gekke track Disposable Rappers van Herma Puma en Sensei of Soul.

0: Ja, Herma Puma en Sensei of Soul van de Syngo Remix EP. This Possible Rappers, zo spreek je dat uit.
1: Helemaal te gek.
0: Weer oude stijl, maar toch een beetje in frisse tijd het jasje van 2012 eroverheen, vind ik.
1: Ja, dat inspireert mij om even een track te draaien. Eigenlijk was jij aan het beurt, Joris. Maar ik breek even in de routine hoe we de tracks draaien.
2: Want nou,
1: ik
2: wilde... houd ons scherp.
1: Ik wilde ook een hip-hop track draaien. We draaien eigenlijk weinig jazz no jazz hip-hop hier. Ik weet helemaal
0: daarom.
1: Niet waarom dat is. Maar er kwam een album langs waarvan ik een track hoorde. Dat ik dacht van, hé, die moeten we draaien. Op de playlist staat 12 minuten. Maar dat gaan wij niet doen, want hij is eigenlijk opverdeeld in twee tracks van 6 minuten. Het is een gast die heet Kendrick Lamar. En laten we gaan draaien. Een track die heet Sing About Me, I'm Dying of Thirst.

0: Wat een einde track. Sing About Me, I'm Dying of Thirst, Kendrick Lamar. Ik had er nog nooit voor gehoord. Jullie jongens?
1: Nee.
2: Zeker niet.
0: Ik heb het album voor de rest ook gecheckt, maar deze springt eruit. Het is een track van 12 minuten, maar we draaien hem op de helft weg, omdat er eigenlijk een andere track voor in de plaats komt. Joris, a.k.a. Ja. How Much Tick, wat heb jij voor ons in de aanbieding? Jij bent een groot fan van.
1: Ja, van Little Dragon. Dat is de...
0: En hoe komt dat zo?
1: Hoe dat komt? Ja, dat komt eigenlijk denk ik door de zangeres, de Yukimi Nagano, waar de half-Japanse Zweedse zangeres.
0: Want daar... ze is heel mooi.
1: Ja, ze is mooi, maar ze heeft iets aparts waar je gewoon verliefd op wordt, zeg maar.
2: Maar is ze mooier dan Gretchen Parlato? Dat is de vraag natuurlijk.
1: Gretchen Parlato ken ik eigenlijk niet. Oh.
0: Gretchen Parlato, nou, dan gaan we die zo draaien, want dat is Rubens heimelijke liefde.
1: Nou, dit is, maar Little Dragon, wist het zelf niet, is echt een band met vier mensen in totaal. En die komen uit 1996 al en die zijn echt gevormd van de middelbare school. Dus het is meer dan de zangeres alleen. En ze hebben een hele fijne productie. Echt hele goede drummer en heel goede synth sounds.
0: En het komt uit Zweden.
1: En het komt uit Zweden, inderdaad. En
0: zij komt uit Japan, maar ze woont daar geloof ik wel, hè?
1: Ja, ze is volgens mij ook half Zweeds.
0: Ja, dat zal...
1: Ze hebben nu 3 studioalbums en ze hebben nu een nieuwe single uitgebracht. Sunshine, een soort van los van iets. Dus ik denk dat het een teaser is voor hopelijk een nieuw studioalbum. Maar dat weet ik verder ook niet. Maar dit nummer heet Sunshine.
0: Heb je ze wel eens live gezien?
1: Ik heb ze niet live gezien, maar ik heb ze wel heel vaak...
0: Vorig jaar waren ze in Paradiso, geloof ik.
1: Ja, dit jaar zelfs.
0: Dit jaar,
1: En ik kijk wel heel vaak filmpjes en dat vind ik heel goed altijd.
0: Nou, laten we gaan draaien.
1: Sunshine van Little Dragon.

0: Ja, dit was de track Sunshine van Little Dragon, meegenomen door Joris Feiertaak.
1: Goeie keuze hoor.
2: Ja, mooi.
1: Vette track.
2: Sunshine in the winter.
1: Ja, Little Dragon. Ik lees net dat jij zei 1996 opgericht, maar hun debuut kwam in 2006 uit. Maar ze zijn eigenlijk doorgebroken door een collab met The Gorillaz. Wist ik niet, maar ja. Leuk om even te vermelden.
2: Empire Ends.
1: Juist, kijk nou. De connoisseur. Blij dat je erbij bent.
2: De connoisseur.

The Old Country schijnt als compositie gebaseerd te zijn op een oud Joods volksliedje. Deze standard is geschreven door Ned Adderley en Curtis Lewis en laat verhoren in twee uitvoeringen in het kader van de mini-rubriek De Niet Platgespeelde Standard. Eerst in een vroege uitvoering van Nancy Wilson en Cannonball Adderley uit 1962. De tweede uitvoering is van Keith Jarrett met zijn trio live opgenomen en uitgebracht in 1986. Wat ons betreft een van de mooiste standards aller tijden. Tussen deze twee juweeltjes aandacht voor Monty Alexander en zijn Jamaicaanse roots. In zijn gehele carrière zijn deze roots nooit ver weg geweest, maar de laatste decennia duikt Monty hier steeds dieper in. Hier speelt hij live het ultieme dub reggae meesterwerk King Tubby Meets Rockers Uptown. Ooit zullen we de oorspronkelijke uitvoering van Augustus Pablo hier ook laten horen.

Bill Laswell was ooit het drukste baasje in de jazz en aanverwante muziekstijlen. Van avant-garde tot popproducties, Bill pakte alles aan en op. Dit is een nummer van een van zijn soloalbums getiteld Ethiopia en gezongen door zijn levenspartner Gigi. Sonny Rollins nam met Oliver Nelson de soundtrack op voor de film Alfie. Het thema werd twee keer opgenomen en deze versie is in hun eigen woorden differently. En anders is hij. We sluiten dit drietal nummers af met Stevie Wonder in een instrumental getiteld Easy Going Evening, My Mama's Call. Opgenomen als extraatje bij Songs in the Key of Life.

Pat Metheny nam naar verhouding niet heel veel jazzstandards op, maar als hij het deed, was het altijd geïnspireerd en verzorgd. En dit geldt helemaal voor Giant Steps van John Coltrane in deze live opgenomen versie met zijn trio.

En dit was het helaas alweer. We nemen zoals gewoonlijk afscheid met onze bekende eindtune van Freddie Hubbard. Graag tot de volgende keer bij Jazz Not Jazz.

Welkom bij de Concertzender met het programma Jazz Not Jazz. Deze keer samengesteld door Jan-Pieter Overmars en mijn naam is Arjan Huizer. We starten deze show met een blokje van drie nummers. In het midden een nummer van een album op het Fania-label van Ray Barretto. Spetterende salsa met als titel El Nuevo Barretto. Daaromheen twee keer een beroemde pianist. In 1980 maakte Herbie Hancock het album Mr. Hands, dat niet overdreven goed werd ontvangen. Wat ons betreft geeft het een perfecte samenvatting van de goede dingen die Herbie in de jaren 70 deed. Dit nummer heet 4 AM en heeft een glansrol voor Jaco Pastorius op bas. We gaan naar 1981, een jaar later in Montreux. Het Oscar Peterson trio geeft een optreden en volgens de liner notes zit Herbie Hancock in de zaal. Volgens diezelfde liner notes inspiratie voor Oscar om extra zijn best te doen. En dat is gelukt zoals u kunt horen in het eigen nummer Nigerian Marketplace met hier een hoofdrol voor de bassist Niels Henning Ørsted Pedersen. Beide bassisten blinken uit in deze nummers in tegelijkertijd lyrisch en funky spel.

In een vorige uitzending speelden we Visions van Stevie Wonder in een uitvoering door een jazzvocaliste. Omdat het zo mooi is, nu een uitvoering door Joshua Redman op tenor.

Begin de jaren 70 werd Jan Akkerman overladen met internationale lof. Na Focus zocht hij ondanks al die lof naar een nieuwe eigen stijl. Dat resulteerde in 1977 in het album Jan Akkerman, dat wat ons betreft onverslijtbaar is met een instrumentale mengvorm van jazzrock en klassiek. In het kader van onregelmatig terugkerende mini-rubriek More is Better, direct twee nummers die op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn. Dit zijn Streetwalker en Skydancer. De Strijkers staan onder leiding van Michael Gibbs en de cruciale percussieaccenten zijn van Neppy Noya. Bij een van de vorige shows viel helaas Ted Dameron tussen de spreekwoordelijke wal en het schip. Terug naar 1949 met Ted Dameron en Fats Navarro van een fijn dubbelalbum met erop al hun Capitol en Blue Note opnames. Het nummer dat we spelen is Symphonette.

opnieuw een setje van 3 nummers. Van het album The Second Crusade van de Crusaders, het meeslepende Look Beyond the Hill. Dan is het tijd voor een ander rubriekje dat onregelmatig zal terugkeren, namelijk de Jazz Cameo. Het Engelse popduo Everything But The Girl gebruikte vanaf het begin van hun carrière jazz-invloeden in hun kwaliteitspop. In 1990 kregen ze de kans om een album te maken met de Amerikaanse producer Tommy Lee Puma. Deze bracht bijvoorbeeld de jazzbassist John Patitucci mee. Maar nog veel belangrijker, ook Stan Getz. Op het nummer The Road, gezongen door de mannelijke helft van het popduo, Ben Watt, speelde Stan Getz nog één keer de sterren van de hemel. Hij overleed een jaar later. In een vergelijkbare sfeer als de twee nummers hiervoor, sluiten we dit setje af met Marcus Roberts met een nummer van zijn tweede soloalbum. De titel is voor de stemming heel toepasselijk, Spiritual Awakening.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Groove and Grease. Een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag deel 1 van een tweedelige serie over vibrafonist Johnny Little. We beginnen met Blue Vibes.

Je hoorde Johnny Little in Blue Vibes van het gelijknamige album uit 1960. Op orgel Milton Harris, drums Albert Tutti Heath. Johnny Little, bijgenaamd Fast Hands, was bepaald geen kleine jongen op de vibrafoon. Hij kreeg zijn bijnaam omdat hij een uitzonderlijke technische bagage had. Lionel Hampton noemde hem de beste vibrafonist van de wereld. Dat is misschien een beetje veel eer voor de in 1932 in Springfield, Ohio geboren Little, die overigens wel speelde met zowel Louis Armstrong als Miles Davis. Hoe dan ook is Little nooit echt een grote naam geworden in de jazzwereld. Het komt waarschijnlijk omdat hij ook commercieel aan de weg timmerde. In een vibrafoonveld waar geniale bloemen bloeiden als oude meesters Milt Jackson en vernieuwer Bobby Hutcherson, verkeert men al snel in de luwte. De jaren 60 zijn de meest vruchtbare periode van Little, die het decennium daarvoor begonnen was als professioneel bokser en drummer. Je moest dus geen ruzie met hem krijgen. Met stokken wist Little wel raad, niet als wapen, maar als begeleiders van onder andere Ray Charles en Gene Ammons. Het ligt ongetwijfeld aan de dubbelzinnige aard van de vibrafoon als melodisch en percussie-instrument dat vibrafonisten ook geschoolde drummers zijn of zijn geweest. Denk bijvoorbeeld ook aan onze nationale meester op de vibrafoon, Frits Landersbergen. We beginnen dit blok met Take the A-Train van Billy Strayhorn, uitgegeven op de plaat Happy Ground in 1961. Inmiddels had Little een vaste combinatie gevonden waar hij nog een reeks platen op Jazzland mee zou maken. Organist Milton Harris en drummer William Pappy Hynant. Daarna drie nummers van de plaat Nice and Easy uit 1962 met de hooglijk gewaardeerde hardbop-collega's tenorsaxofonist Johnny Griffin, pianist Bobby Timmons, bassist Sam Jones en drummer Louis Hayes. Nice and Easy is duidelijk een van Little's beste platen. Het betreft hier de nummers But Not For Me, de ballad That's All en Little 322 Wow. Little werkte in 1964 nog eenmaal samen op een plaat van Timmons, Working Out. Daarvan draaien we Trick Hips op bas, Cater Bats, drums, William Pappy Hynant.

Dat was Johnny Little met Take the A-Train, But Not For Me, That's All, 3-2-2-Wow en Trick Hips. In de jaren 60 scoorde Johnny Little een aantal hitjes. We beginnen met Moonchild van het gelijknamige album uit 1962. Little voegt aan zijn band de bassist Steve Cooper en conga-speler Ray Barretto toe. Daarna Got That Feeling uit 1963 met Mill Hinton op bas. En vervolgens zijn grootste hit, The Village Caller uit 1963 met Bob Grandjaw op bas, Willie Rodriguez percussie, opgevolgd door The Loop en Possum Grace van de plaat The Loop. En dat is uit 1965. We eindigen dan de uitzending met twee nummers van New and Groovy uit 1966. Eerst het deels op modaliteit gestoelde Salem, acroniem van Miles Davis, een grote held van Little. En dan tenslotte het gospelgetinte The Pulpit. Op beide tunes hoor je de voormalige bandleden van Davis, Wynton Kelly, piano, Jimmy Cobb, drums.

0: Riggins was dat. Zijn nieuwe album als Stone Throw heet Alone Together. En het staan allemaal korte tracks op. Je hoorde er vier achter elkaar. Vijf. Back in Brazil, Bringing the Beat Back. Tom Tom's OA en Double Trouble. Ruben, jij als drummer, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het helemaal te gek. Het is zeer apart dat het van die korte tracks zijn. Je zei dat er 40 of zo opstaan op een
0: album. Ja, 30 of zoiets. Ja, een heleboel. Je kan ze allemaal op Spotify vinden.
1: Ja, het is wel weer iets nieuws, denk ik. Het is ook wel eens leuk om dat gewoon als een album te zien.
0: Ja, hij doet een beetje wat Madlib ook doet. Zijn collega maakt gewoon één sample mood en dat is dan de vibe, zeg maar. En dan, dat duurt dan een minuut of anderhalve minuut en that's it.
1: En drumtechnisch gesproken is het ook wel behoorlijk hip wat er allemaal gebeurt.
0: Het stuitert, hè?
1: Om het op zijn zachtst uit te drukken.
0: Ja,
1: helemaal te gek.
0: Ja, maar check hem ook uit hoe hij jazz drumt, want hij is echt een vrede drummer.
1: Ja, ik ken hem ergens wel van. Maar niet meteen zo voorradig, zeg maar. We gaan door met Dimlight. Dat is weer een Zwitserse producer. Die hebben we ook al vaker gedraaid. Die heeft een remix gemaakt voor het nieuwe album van Mergs. Dat is een Bristol zanger. Die een nieuw EP net heeft uitgebracht. En daarvan heeft hij één track geremixed. En die track die heet The Hunting Owl.

0: Ja, dit was Sid Rim wederom. Die draaien we eigenlijk elke keer zo langzamerhand.
1: Waanzinnig
0: Fall
1: dit.
0: For Two. Ook een drummert. Uit Wenen, uit de Weense school. De nieuwe Weense school, wel te verstaan. Sid Rim. En daarvoor draaiden we Dim Light, die weer uit Zwitserland komt. Dus het is daar wel happening in die regionen. Een remix voor Mersch, The Hunting Owl.
2: Helemaal te gek, Ruup. Het is Sid Rim, dat hebben we inderdaad vaker gedraaid. Dat is het Affine Records. En we wilden nog een artiest draaien van hetzelfde label wat we al eerder hebben gedraaid, maar ook een geweldige track vinden. Dat is van een van hun artiesten, die heet Sixtus Price. De track die we gaan draaien, die heet Samba Feeling Being.

0: Je hoorde een oude klassieker van Georges Ben, Ze Kanjika. En dat was niet helemaal zonder een reden, omdat we de track die we daarvoor draaiden, die heette Samba Feeling Being This van Sixtus Price. Een klein bruggetje, maar ook een aanleiding om Georges Ben te draaien. Wist dat het niet alleen een persoonlijke favoriet is, maar even een stukje zelfpromotie. Ik ben gevraagd om met Lilian Viera en haar band te spelen 22 maart in het Bimhuis. En die vroegen aan Lilian, wil jij een tribute doen to Georges Ben?
1: Nou,
0: ik ben al mijn hele leven fan van Georges Ben. Dat draaiden we vroeger altijd thuis. Dus dit is voor mij een soort van nostalgie. En dat dan te mogen doen, 22 maart, Bimhuis. Check
1: wat te gek. Ik kom zeker. Hey, er is een cd gereissued, dat gebeurt wel eens vaker, een oude cd en wel van Marvin Gaye wel te verstaan. Die heeft in 1972 een soundtrack gemaakt voor de film Trouble Man. En die soundtrack is al een tijdje uit, maar ze hebben nu, ik denk vorig jaar ergens in het najaar is die uitgekomen, de 40th Anniversary Expanded Edition uitgebracht. Dat houdt in dat er veel meer tracks op staan die ze niet gebruikt hebben of extra takes. En daar wil ik er een paar van draaien. Dit zijn wat korte takes, want het is filmmuziek natuurlijk, heel filmisch. Maar ik vond het altijd al een hele te gekke plaat van Marvin Gaye. Je hoort hem er eigenlijk helemaal niet op zingen. Nauwelijks, zeg maar. Maar hij heeft het allemaal geschreven en georchestreerd en geproduceerd. Het is een hele weirde soundtrack, was het al.
0: Perfect.
1: En nu hebben ze daar dus heel wat tracks extra van uitgebracht. Marvin Gaye, Trouble Man.

0: in a big frame.
1: Dit was Marvin Gaye met de muziek van de film Trouble Man. Die eigenlijk een soort van gereissued is eind vorig jaar. En met allemaal extra tracks. Dus het is een dubbelaar. Dus het is een te gekke cd om weer even Marvin Gaye naar boven te halen. Zeg maar de genialiteit daarvan.
2: Zeker te gek. Ik kende het album wel, maar er staan dus allemaal nieuwe tracks op.
1: Ja, er staan heel wat nieuwe tracks op zelfs. Dus, maar ook versie nummer 1 en versie nummer 2 en 3 van een song. Je kent het wel, ja. Allemaal.
2: Wat is bij releases?
1: Wel voor de, natuurlijk voor de verzamelaar en de specialist, zeg maar.
2: Helemaal cool. Ik wilde een track draaien die ik eigenlijk door jou heb leren kennen. Dus ik hoop niet dat ik het voor je voeten weg maai. Maar ik vind dat zo'n prachtig nummer. Lois Cole. Ik wilde eigenlijk twee nummers draaien van Lois Cole en Genevieve Artadi. Die we vorig jaar veel gedraaid hebben. En die een waanzinnig album samen hebben gemaakt. En hij heeft net een eigen solo plaat gemaakt. Album 2 heet dat. En mijn favoriet, dat is volgens mij ook jouw favoriet, Grains of Sand.
1: Ja, en ze zijn bezig, dat is heel spannend, met een nieuwe cd. Die komt any moment uit. Dus hou dat in de gaten. Ze zijn aan het mixen ermee nu.
2: En dat is dan Lois Cole met zijn vriendin dus?
1: Ja, een nieuwe van hun.
2: Oké, te gek. Nou, laten we die als eerste misschien draaien. Dat is leuk dat we even weten van waar komt het vandaan. En dat is Is Anybody Out There? Van Lois Cole en Genevieve Artadi. En daarna draaien we nog een solo plaat van hem. En dat heet Grains of Sand.

0: Wat ontzettend mooi. Lois Cole, album 2 heet die track. Een hele rare plaat. Grains of Sand. En het werk van een geniale gek of een drummer. Wat is het, Ruud?
1: Allebei, maar zeker ook een drummer. Het is toch weer allemaal drummers in deze uitzending.
0: Ja.
1: En dat doe ik echt niet expres, maar
0: we komen er steeds op
1: jij
0: uit.
1: Komt weer met Lois Cole aan. Maar dat is inderdaad een geniale drummer, maar ook ja,
0: maar
1: alles
0: hier
1: wat
0: is hij
1: die...
0: vooral een geniale componist.
1: En zanger.
0: Akkoorden.
1: En zingt het ook, dat vind ik zo grappig. Want hij heeft natuurlijk niet echt een hele mooie Sinatra-achtige zangstem, maar... Het is dan wel weer zo'n te gekke melodie en ja, dat het helemaal kicken is.
0: Ja, en ik heb hem ook op de YouTube gezien, dan speelt hij zelfs al die akkoorden.
1: Ja.
0: Dus, en hij heeft ook een waanzinnige jazzkennis met ja. Al die jazzakkoorden en dan in een soort inderdaad zo'n Grobiem-achtige groove.
1: Ja.
0: Dat is echt te gek.
1: Ja, het is een hele weirdo, maar het is wel iemand van deze tijd, zeg maar. Dus het is niet alleen maar drums, maar je doet eigenlijk, ja, je bent muzikant,
0: ja.
1: Muziekliefhebber.
0: Ja.
1: Dus we gaan door met een Engelse beat creator, producer. Die heet Lone. Of Lone. Ik weet niet hoe je het altijd uitspreekt. Maar ze hebben allemaal van die moeilijke namen altijd. Maar zijn echte naam is gewoon Matt Cutler. Maar daar kan je niet onder vinden bij Spotify. Hij heet Lone. Hij heeft een te gekke album uitgebracht. Dit voor vorig jaar eigenlijk. Want we zitten natuurlijk al in 2013. En dat album heet Galaxy Garden. En de track die ik wil draaien heet New Color.

0: Jazz Not Jazz Radio.
1: See what nature should look like.

Dit was Johnny Little met Sister Silver en So What. U heeft geluisterd naar Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Dat was King Curtis met Blues at the Five Spot en Perdido. Tot slot ook van Groove and Grease bij de Concertzender. Een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met het jazz magazine Jazzism. Samengesteld door Wiba Burkens en Ruben van Roon. Tevens ook de presentatie door deze beide heren. We begonnen met een beetje een weird track. Ik heb een album ontdekt van... Ik denk dat je het nooit zou raden wie dit zou zijn. Maar van Miroslav Vitus uit 1976. Het album heet Magical Shepherd. Hij speelt hier op basgitaar. Ik had zelf het vermoeden dat hij daar toch wel een redelijke hekel aan had. Aangezien je op YouTube een aantal filmpjes van Red Report hebt waar hij zeer verveeld op een basgitaar zit te spelen. Maar kennelijk vond hij het toch leuker dan ik dacht. Een te gek plaat met James Getson op drums. Dat vind ik een hele bijzondere rhythmsectie. Miroslav Vitus, James Getson, Herbie Hancock hoor je. Een hele vreemde zangeres waar ik de naam even niet van weet. Het is een hele interessante plaat. De plaat heet Magical Shepherd.
1: Ja, te gek. Bijzonder. Ik probeer hem op te zoeken op Spotify en dan kon ik hem niet op vinden. Want we proberen de nummers die we hier draaien op Spotify te verzamelen. En dan per maand te categoriseren. Zodat je als Jazz Not Jazz luisteraar ook nog een keer via Spotify al onze nummers selectie kan beluisteren. Maar dus niet alle nummers. Vitus zit daar niet bij. Wat daar wel bij zit, zijn twee nummers van The Satisfaction. En daar gaan we van draaien van het album All Natural.

0: Gruwelijk is dit. The Satisfaction. Ik vind het helemaal te gek. Een soort Salt and Pepper avant la lettre. Twee dames die uit Seattle komen. Een rapster die heet Stasia Aaron. En een zangeres die heet Catherine Harris White. Ja, heel mooi. Ze hebben een plaat gemaakt op het label Sub Pop Records vorig jaar. En dat heet All Natural. Helemaal te dope.
1: Ja, helemaal te gek. Het klonk vrij vet. We gaan door met een plaat van een Italiaanse pianist. Ik kwam daarbij omdat afgelopen week op het Amsterdamse Conservatorium een gastdocentschap was van Joey Barron, een vrij bekende Amerikaanse jazzdrummer. En ik was een beetje aan het googlen en aan het checken wat hij allemaal gedaan had. En hij had met Enrico Piranunzi een tijd geleden, al in 2000 of zo, een hele mooie plaat opgenomen met alleen maar ballads. Nou hou ik vooral van ballads, dus dat kwam mij goed uit. Het trio van deze plaat zit verder bij Mark Johnson op contrabas. En ik wil twee tracks draaien van het album Ballads. De eerste track heet Mi sono innamorato di te. Dat is Italiaans. En de tweede heet Sundays.

0: Ja, u luistert naar Enrico Peranunzi. Dat is een Italiaanse pianist van zijn cd Ballads. Het waren ook tevens twee ballads. Er staan alleen maar ballads op deze cd. De twee tracks die we luisterden waren Mi sono innamorato di te en Sundays. Samen met Joey Barron en Mark Johnson. En ik zie dat Wieboud er zeer van genoten heeft.
1: Nou, niet te cynisch. Ik hou er heel erg van, maar... Ik was ook een beetje in slaap gevallen. En daarom heb ik... Ik ben een beetje wel in de stijl gebleven door wederom een drummer te draaien. Een akoestische drummer. Die heeft een soloplaat gemaakt. Namelijk Brian Blade. Ik denk voor alle jazzdrummers misschien wel de favoriete drummer van nu. Hij heeft een plaat gemaakt een tijdje geleden. Die heet Mama Rose. En een hele mooie track die hierop waarschijnlijk aansluit. Die heet Psalm 100.

0: Jeetje, wat een mooie plaat is dit. Dat is Bugge Wesseltof met Hendrik Schwartz. See You Tomorrow heet dat. En dat is een geweldige plaat. DJ Hendrik Schwartz en Bugge op de piano and the roads. De plaat heet Wesseltof Schwartz Duo. Uiteraard op Jazzland uitgekomen. Daarvoor hoorden we Brian Blade met Psalm 100. En de brug naar Bugge is natuurlijk weer dat we piano jazz ballads draaien. Maar er is nog een brug.
1: Ja, we gaan luisteren naar de nieuwe cd van Rob van der Wouw. Die is nog niet uit. Maar wij hebben gek genoeg al een aantal tracks daarvan. Die cd wordt gepresenteerd op 28 maart in de Noordzee Jazz Club in Amsterdam. Dus reserveer daar al kaarten voor. Want dat wordt een heel bijzonder concert. Dat kan ik nu al prijs geven. We gaan luisteren naar één track. We draaien elke maand eigenlijk één track van die cd totdat die uiteindelijk uitkomt als een soort van teaser. En we gaan nu luisteren naar The Haunted Walk, Rob van der Wouw van het album Neon.

0: Ja, dit is Rob van der Wouw. De track heet The Haunted Walk. En zijn album komt 28 maart uit.
1: Noordzee Jazz Café.
0: En het heet, Amsterdam. Het album heet Neon.
1: We blijven even in Nederland, want Bas van Lier, dat is die organist die nu op tour is met Jules Dilder. De Dilderliers heet dat. Die hebben een heel leuk programma in bioscopen en dan spelen ze dan eigenlijk soul jazz. Maar hij heeft ook een hele leuke vriendin en ook zeer getalenteerd onder de naam Eline Gemers. En zijn band heet dan Super Swamp. Die hebben net een plaat gemaakt. En ik heb hier de primeur die wij kunnen draaien. Dat is een track van Eline Gemerts met Super Swamp, alias Bas van Lier, Erik Koger. En dat heet Tried and Tempted.

0: Ja, dit was ook een Hammond-organist, Thijs van Leer, wel bekend van Focus. Dit is ook de allerlaatste Focus-plaat. Ze zijn alweer bij nummer 10. De nieuwe Focus, zeg maar, niet meer met Jan Akkerman, maar met Menno Gootjes op gitaar, Bobby Jacobs op basgitaar, wel Pierre van der Linden, de oude Focus-drummer, zit erbij op drums. En natuurlijk Thijs van Leer, fluit, organ en gekke zanggeluiden. Het nummer heette All Hands on Deck. De nieuwe Focus is uit.
1: Jodelen doet hij niet meer, hè? Dat zei hij in de interview.
0: Nee, maar hij kan het ook niet meer.
1: Nee, dat zei hij, ja. Ja, lukt dat, het niet meer.
0: Dat is qua roken en zo, is dat iets te hoog voor hem. Hij doet het heel slim. Hij wijst dan altijd, als hij Hocus Pocus speelt, naar het publiek. Dus dat jodelt het publiek voor hem.
1: Ja, te gek. Mocht je deze tracks nou willen beluisteren, dan kan je dat doen op onze eigen website jazznotjazzradio.nl of via de concertzender. Maar wat tegenwoordig ook groeit in populariteit zijn onze lijsten die we samenstellen op Spotify. En dat is heel simpel. Je gaat naar Spotify, dat is een gratis account met reclame, of ik geloof dat je €5 betaalt en dan krijg je geen reclame. En dan tik je daarin jazznotjazzradio en dan zie je daaronder per maand de tracks die wij hebben gedraaid en die ook te lezen zijn bij Spotify. Wat ik ook nog heel snel wilde meegeven voordat we alweer aan het eind zijn van dit programma is de agenda. Deze uitzending, het is vandaag 12 februari, maar we gaan iets verder naar voren zodat je kan rekening houden met de volgende artiesten die komen. Op 14 maart is dat Snarky Puppy. Dat is helemaal in. Ken je dat, Ruud?
0: Ja, ik heb er heel veel over gehoord. Ik heb de cd ook gehoord. Mij sprak het niet zoveel aan, maar heel veel mensen in mijn omgeving zijn er helemaal weg van. Dus ik zal wel ongelijk hebben, denk ik.
1: Ja, allemaal jonge gasten. Die drummer die zit er ook bij Badoo. En,
0: het is een soort all-star gelegenheidsband.
1: Ja, maar we allemaal jonge gasten.
0: Ja.
1: Dus het is een soort van fusion, avant la lettre. En, dat komt in North Sea Jazz Club op 14 maart. En dan kan je 2 dagen later kan je 1 deur opschuiven op het MC Theater. Daar komt Nicole Willis en de Sound Investigators op 16 maart. En 2 weken later kan je naar Rotterdam toe, want daar komt Theo Parrish, de Detroit techno grote held. 29 maart in Rotterdam in The Bird. Wat heb je voor ons nog in de aanbieding als laatste track, Ruud?
0: Als laatste track, om het toch een beetje akoestisch af te sluiten, is er afgelopen jaar een hele mooie cd uitgekomen van Paolo Fresu en Omar Sosa. Een Italiaans-Cubaanse samenwerking. Daar zit Jacques Merelbaum op cello bij. Die is bekend van de Jobim-band. Dat is een Braziliaanse cellist. En de track heet Crepuscolo.

Dat waren Rhoda Scott, Jimmy McGriff, Jackie Ivory, Johnny Hammond-Smith, Curtis Amy, Paul Bryant en het Tommy Wills Quartet. Dit was bij de concertzender Groove and Grease Classic Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Frem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Frem Tunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Dit was Willis Jackson met Brother Elijah, The Man I Love en Satin Doll. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio. Je hoorde Donald Byrd als opener en niet voor niets natuurlijk, want het zal je niet ontgaan zijn dat Donald Byrd, de trompetist uit Amerika, op 80-jarige leeftijd is overleden. Ja, ken jij hem eigenlijk, Rob?
1: Ik ken hem een beetje. Hij heeft volgens mij heel veel betekend voor de trompetwereld. En het leuke aan hem is dat hij zowel bij Art Blakey in de Jazz Messengers heeft gezeten. En later dus deze hippe, funky muziek heeft gemaakt. Dus het was volgens mij een hippe dude.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ken eigenlijk alleen maar die twee meer fusion-achtige platen. Maar ik zat vandaag even te scrollen in wat hij allemaal heeft gedaan. Hij heeft waanzinnig veel platen gemaakt, uitgebracht. En ook één plaat heet Electric Bird. En dat is dan een beetje die Electric 70s Miles-achtige muziek. Maar mijn keuze kwam toch op deze favoriete track, want die heb ik heel veel gedraaid. En heel veel hip-hop DJ's ook. Public Enemy, Nas. En natuurlijk is die volgens mij bij het grote publiek groot geworden met Guru. Tot zover Donald Byrd. Jazz No Jazz Radio, in samenwerking met Jazzism, hebben we vandaag weer een nieuwe lijst samengesteld met allemaal platen op de scheidslijn van jazz met hip-hop, funk, ambient, singer-songwriter, blues, whatever er langskomt. Wat heb jij vandaag voor ons meegenomen, Ruud?
1: Nou, we kunnen er niet omheen. De nieuwe James Blake, die komt uit 8 april en die heet Overgrown. 11 februari, jongsleden, bracht hij de single uit. En bij mij op Facebook ging het meteen, bij al mijn vrienden, meteen het alarm af van dit is de plaat, de single. Dus ik ging er ook naar luisteren en ik moet je zeggen, ik ben het daar wel mee eens. Hier is de nieuwe James Blake en die heet Retrogate.

0: Ja, dit was de nieuwe James Blake. Retrograde heet hij. Retrograde. Great. Dat is Engels.
1: Waanzinnige track.
0: Ja, vind ik ook. Het is weer ouderwetse James Blake, maar toch weer verder gegroeid. Dat hoor je duidelijk qua sound, qua productie, qua song ook, qua tekst, eigenlijk alles. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het nieuwe album.
1: Super. Ik heb een nieuwe plaat gevonden van Oh No. Dat is een hip-hopper. Die heet Michael Jackson, maar dat... Michael Jackson is eigenlijk ook geen hele normale naam in Amerika. Maar als je nou artiest heet en je bent en je heet Michael Jackson, dan kan je beter Oh No heten. Oh No draait al heel lang mee, maar die heeft een nieuwe plaat gemaakt en die heet Disrupted Ads. En daar staan allemaal korte tracks op. Ik wilde er graag drie achter elkaar draaien. En dan zal ik je straks nog wat meer vertellen over deze Oh No, want het is een heel speciale artiest.

0: kind enough to do that. I'll teach you better manners.
1: De nieuwe Oh No hoorde je, Disrupted Ads. Drie tracks achter elkaar, The Difference, Cleansing en Trapped In. En ik vind het een waanzinnige plaat. Hij is uitgekomen op Stone Throw. En Oh No, die heeft het niet van een vreemde, want zijn oudere broer, dat is Madlib. LA-based Stone Throw heeft hem opgenomen en hij maakt al jarenlang daar platen voor. En produceert ook. En het leuke vind ik daarvan bij dit soort producties, dat hij dus ook heel vaak niet rapt. En dat zie je wel bij meer van Stone Throw records, zoals Georgia Ann Muldrow of Dudley Perkins. Die maken heel veel instrumentale hip-hop platen en die rappen soms, maar soms ook helemaal niet. Tot zover Oh No.
2: Ja, we gaan door met wederom een plaat van het label Project Moon Circle. Daar heb ik het al vaak over gehad. Dat komt uit Berlijn. Dat is een beetje het hippe label van uit Berlijn, waar steeds de nieuwe muziek op uitkomt. Dit keer brengen ze uit een Brooklyn-based producer, beatmaker, die weer een hele vreemde naam heeft. Dus ik spel hem KRTS, Krts, of hoe je het ook wil zeggen. Ze maken het niet makkelijk. Hij heeft net een nieuwe plaat gemaakt. Die heet The Dread of an Unknown Evil. En daar wil ik twee tracks van draaien. Strange Boys in Blue en Fire.

How can we keep this fire burning?

0: Je luistert naar de monotone driekwartsmaat van Heather Pearls. Ze hebben een nieuwe plaat gemaakt, Ghostly International. Die heet Loyal, dat album. En er staan alleen maar dit soort hele monotone vibes op. Ruben, jij kwam er als eerste mee, een paar weken geleden. Ik vind het helemaal de bom.
1: Ja, uitgebracht op Ghostly International natuurlijk.
0: Ja, mooi hoor. En als je nou zegt van ik wil dit meer horen, terug horen, dan kan je dat doen. Niet alleen via onze uitzending Gemist bij de Concertzender of op jazznotjazzradio.nl. Maar dat kan je ook doen op Spotify. Dan ga je naar Spotify via Facebook of je kan ook zo inloggen. Lid worden hoeft geen eens. En dan zoek je, tik je in Jazz Not Jazz Radio. En dan kom je bij deze lijst aan. En per maand zetten we deze tracks, onder andere deze dus, in een verzamelaar. Dus dan kan je altijd die tracks terug horen.
1: Ja, de volgende track die we gaan draaien, die is weer uitgebracht op het Avine label. Avine Records, dat komt uit Zwitserland. Je hoort toch vaak bij ons Ghostly International, Leaving Records, Avine, Stone Throw. Het is allemaal een beetje dezelfde hippe labels zijn dat. Deze artiest, dat is eigenlijk de enige die we nog niet hebben gedraaid van alle artiesten die op Avine uitkomen. Die heet Sunscene, die is er ook het laatste bijgekomen en dat is Japans. Dat staat voor The Heart That Remains, Sunscene. En dat komt uit de Material Arts. Op de bio die op de site staat van het label staat dat hij een Swiss Army Knife is of electronic music. Dat vind ik wel heel mooi uitgedrukt. Die staat wel. En de track die we gaan draaien heet Cloud Atlas en die staat op de EP Muddle in the Middle.

0: Ja, dit was Trust van Gold Panda. Ook weer uitgekomen op het Ghostly International label. Wat toch wel vrij hippe muziek uitbrengt.
1: Ongelooflijk.
0: En deze Gold Panda komt uit Engeland. En is zeker bekend om zijn vorige te gekke plaat. Die wij ook vaak gedraaid hebben. Companion. Met dat onwijs mooie openingstuk Quitters Raga. Dus ik zou het zeker uitchecken op Spotify.
1: Dat brengt ons naar een nieuwe release van Toro Imoy. Dat is een gast die al langer meegaat, een producer. Maar die nu ineens in allerlei blogs en gossip sites wordt getipt als de nieuwe, weet ik niet wat, maar in ieder geval een nieuwe hype aan het creëren is. Toro Imoy, dat is een Amerikaan, maar Toro, dat is Spaans voor stier. En ik, ja,
0: ik vind zijn echte naam vind ik eigenlijk veel funkier.
1: Nou, ik weet het niet. Als jij zou heten Chess Bundick, misschien heet je dan ook wel Toro Imoy. Maar goed, Toro Imoy heeft een aparte plaat gemaakt, wat al een beetje balanceert tussen dance en pop in. En dat maakt hem misschien ook wel bijzonder en wat toegankelijker voor een breder publiek. En laten we een track daarvan draaien. Dat album heet Anything in Return. En de track die ik had geselecteerd heet A Rose Quartz.

Dat was Willis Jackson met Starback, Swivel Hips, West Africa en Bar Wars. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. Samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Miss Doria LaDuPontaine. That's her name.